0: 10 voor het opel.
1: Nike is toespreken.
0: Maar wat als Jay-Z 10 voor het...
1: Die wil helpen van die genuines, man. Mr. Mac and the genuines.
0: Mr. Mac and the genuines.
2: Mr. Mac and the genuines. Get it at your record store.
3: Yeah, man. The LP with the groove.

0: Ricky, as Garis sa icon.
1: Haar liedjes is speciaal omdat die uitdrukking van haar zang en dans maakt mens gelukkig.
2: Ja, dit is eigenlijk verbazend dat ze op hierdie ouderdom nog zoveel energie heeft, want ze is een 83-jarige vrouw.
0: En als zij die dag haar liedjes gezongen heeft, daar komt allemaal nader. Zij geeft die geest voor die mensen.
3: Dat is een lekkere Oujan, dat is een lekkere Oujan. Dat is een lekkere Oujan, dat is een lekkere Oujan. Oujan die tung tung, mijn dierbare den. Kom hang aan mij, kom hang aan mij. Kom hang aan mij, kom hang aan mij. Kom hang aan mij, zoals ik op zeeën en bij. Zeeën en bij.
0: Je mag jouw gatje hoor, je kan me zien. Doodsel staan niet, zoals een pilaar niet. Jouw passie. En de klank samen met muziek, allemaal klok.
1: Zij leert voor mij elke dag als ik bij haar kom. Je moet iets doen voor een mens, dan kan hij weer voor jou iets doen.
2: Zij is een voorbeeld voor haar kinders, voor ons allemaal.
0: Ik wil zeker meer als bij een hoop voor Zuid-Afrika. Ons moet lief zijn voor elkaar, ons moet verdragen elkaar. Ons kan samen staan. Als een nazi.
3: Kom maar naar mij, kom maar naar mij.
0: Ik heb geen vijand. Ik en jij, iets samen, aan tafel. En ik en jij slapen in gebouw.
3: Het is lekker, Oujan. Oujan, dat denkt aan mij, dierbare.

van verrassing. Nog een troefkaart in die hand, dan skop die brandebeine in. En uit die vuur in die tijd verdwijn. Pleister al die gaten, en stok alleen zijn pijn. Yeah, met mijn brandebein, ik kan ik geen water.